0: vasgekom in die oewe aan 'n kaghoekie. Hou hy so net ook goed. Die pais kom daar gesa. Toe hy ou nou ook wel kak man na kwad nilumun nunani atuch kaput piu laam tun tu atuch kait soch lak suki celuya una amat nak toi atau na su luk tak tau na kan nog wel eens gekomen en het hoogt het door. Hoe me kan moet geschoten zich steen uit. Apoosig aan de loopie. Nou kom ik anders naar het nu net. Toi, het hoogt gewoon van nu net. Ja, ik kan niet aan die hoogt terecht op. Hoe me kan je hem kan nu uitdijn. Het doet geen van kutsen. Kim ta to komai ta pot kanu yutai yungnak sungam kanu yut nagi dari ngut tulin manatan ukan stok hong kutun nit ha tuk ha su kanu kak suku kingulagam nun tawa matu kau awone to saw kan ut qas khn maskul nit hoq khotn ta hoq no onari kan akik min khn chiqat ki mulat maskulk tari mo haq ki mukta kuk toy totn nit hoq ta gwan toy ahq sunna tam khpakht
1: ya
0: Han kan aksuni tok yusukan dalam tukan pak sao tatau na ayu na chukiki ai pain tamban na pascha ukan pak yusukne takput ili manat goya kaput to ikayu man na um na sini tau wa piu kongai tok netha manat toy awna kulsu me kan khaqa me amska pe atumatum kiu amta kan oyut kan ashi takkatya tarin kan nyu ku kan ot kraku kan putnu manatchali vot gharak toy om nacht toen nog wat nu goed. Nu net leuk nog een makkelijk. Aproma, je weet het. Je smacht schon. Ging ola ramchnen. Ah, dan roch kan niet ook. Nu werd zo kalligheid. Ugaanig. Je ola ramchnoosk. Nunat kan ons tung susin namu at tau chim tau mat tau chiu duk nunat luti tang mga maluki kisim at panani idli tanat tau chiu mga asik pa sa matumi tang man na chiu liam ta pay vuti toat ni huichali amatagayin lang aka na susim na ani waqta qama khatn khanu yut kam ingula putta wa pitak suki an qat khulum makhbik kashakh mait kashakh tini wa makhbik mumam futta skainga um to nasini asama kut nonam shtatum kuwit Omiyawani tukutali